op tenor en sopraansax en Jarmo Hoogendijk op trompet. Na twee cd's te hebben opgenomen, 1989 en 1991, stonden zij in september 1993 voor het laatst in de studio voor de opname van hun laatste cd ook. En die krijgt u vanavond dus in dit programma in zijn geheel te horen. Opgenomen in de Eurosound Studio in Herveld en uitgebracht op het PTSD EMI label. Onder de titel Double Dutch. En als eerste hoort u van Ben van de Dungen het stuk One for Wayne. Opgedragen niet aan Wayne Shorter, zou je misschien denken, maar aan de beroemde western acteur John Wayne. Na het thema volgt er een zeer swingende tenorsax solo van Ben van de Dungen, een geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk en een drumsolo van Erik Ineke, die uitmondt in een innerverend duet met pianist Rob van Bavel. En daarop volgt dan wederom een compositie van Ben van de Dungen, en dit heeft de titel Don't Tease Me. Een stuk in een sluipend tempo dat begint met een piano met drums intro en er wordt onmiddellijk een mystieke sfeer neergezet, gevolgd door het schitterende dynamisch gespeelde thema, waarna een prachtige sopraan solo volgt van Ben van de Dungen. En daarna eindigt het stuk weer even geheimzinnig als het begonnen is. En het derde stuk is van de helaas overleden godfather van de Nederlandse Latin scene. Ik heb het over Laurens Jan Harton. Titel Trouble Ahead. Een zeer spectaculair stuk in een niet mis te verstaan uptempo, waarin van alles gaande is.

U luistert naar House of Hard Bop met opname van het Ben van den Dungen Jarbo Hoogendijk Quintet. En deze Hard Bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het eerste stuk is een zeer kort stukje van Jarbo Hoogendijk en Rob van Bavel en het heeft de titel Pats Boem. Het is bedoeld als een knipoog naar de Amsterdamse impro scene. Dan gaan we verder met de compositie van Ben van den Dungen, Double Dutch. Het titelstuk dus van het album. Goed, dan zijn we er nog niet, want dan volgt het prachtige ballad van Jan Hartong met de veelzeggende titel Something in Blue. Een schitterende duetuitvoering van Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorden tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerden aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run for Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij Timeless Label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run for Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8 feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

En zo klonk Good Grief. In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hardbop-formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop-periode. Maar de composities, die waren praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig namelijk van het album Run For Your Wife, opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991. Een album dat is uitgebracht bij het label Timeless. In de bezetting hoort u Ben van den Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery op bas en Erik Ineke zit achter de drums. Ben van Dungen schreef de ballad Maryland, I Was There, waarin hij zelf de hoofdrol speelt met een prachtige solo op sopraansax.

Dat was een compositie van Ben van den Dungen, de ballad Maryland, I Was There. We gaan verder met ook weer een compositie van Ben van den Dungen. Het heeft de titel Acoustical Electricity. Het is een funky Latin stuk met geweldige soli voor de beide leiders en een piano solo met een geïnspireerde McCoy Tyner vibe van Rob van Bavel.

Een compositie was dit van Ben van den Dungen, Acoustical Electricity. En van hetzelfde album, want wij draaien dus tracks van het album Run for Your Wife, hoort u nu No Comment, een compositie van Ben van den Dungen. En het is eigenlijk, na het thema, een feature voor Erik Ineke met brushes met begeleiding van piano en bas.

No Comment, ook weer een compositie van Ben van den Dunge. U luistert in House of Hard Bop naar het tweede deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar het topniveau. In de bezetting met Ben van den Dunge tenor en sopraan sax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en Erik Ineke drums werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending tracks te horen zijn van het derde album. Opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991, uitgebracht door Timeless. U hoort van Ben van Dunge, It's Itching. Het stuk begint met een vrije improvisatie van de ritmesectie wat uitmondt in een razendsnel uptempo, waarna in medium uptempo het thema wordt ingezet, gevolgd door een swingende trompetsolo van Jarmo Hoogendijk. Dan gaan we verder met een stuk weer in uptempo met een wervende solo van Ben van den Dunge, alleen begeleid door bas en drums.

En dan zijn we weer toe aan het laatste stuk van deze aflevering van House of Hard Bop. De standard Star Eye van Don Array en Gene DePaul in een speciale bewerking van Jarmo Hoogendijk, waarin harmonische invloed van John Coltrane zeer duidelijk aanwezig is. De trompetsolo van Jarmo Hoogendijk, die is wereldklasse. Dat uur werd samengesteld door Erik Inneke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen met opname van het Ben van der Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. De legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80 en 90.

In het programma House of Hardbop luistert u naar verschillende opnamen van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hardbop-opnames voor het bekende Blue Note label. Zo ook de opnamesessie van 11 december 1960 van pianist Kenny Drew. Het album werd uitgebracht onder de naam Undercurrent. Een niet zo'n bekende, maar toch zeer verrassend album met uitsluitend eigen composities van Drew. De ritmesectie bestond uit bassist Sam Jones, drummer Louis Hayes. De twee heren waren ten tijde van deze opname het vaste ritmetandem van het fameuze Cannonball Adderley Quintet. En ze behoorden absoluut tot een van de meest swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis. Op trompet uiteraard Freddie Hubbard en op tenorsax de altijd met bezieling spelende Hank Mobley. The Pots On is een medium uptempo swinger met wederom zeer inspirerende soli van Hubbard, Mobley en Kenny Drew. Vervolgens hoort u een medium tempo blues met de veelzeggende titel Groovin' the Blues. Hank Mobley is de eerste solist en laat als geen ander horen hoe hij de blues kan spelen. Maar Hubbard en Drew weten er ook wel raad mee. Er is ook duidelijk te horen hoe goed de ritmesectie is. Als laatste stuk hoort u Ballade en de titel zegt genoeg. Het thema wordt prachtig vertolkt door Freddie Hubbard, gevolgd door een mooie pianosolo van de leider Kenny Drew. Al met al een gevoelig slot van een geweldig album.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van het tweeluik over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Het laatste blokje muziek en nu is de leiding weer in handen van Hank Mobley. Op 4 februari 1965 nam hij voor Blue Note het bekende album The Turnaround op. Er werden tijdens die sessie veel meer stukken opgenomen en die zijn nooit op de oorspronkelijke plaat terechtgekomen. In 2001 is er voor Blue Note een cd uitgekomen met de titel Straight No Filter, ter nagedachtenis van het overlijden van Hank Mobley in 1986. Deze cd bevat nooit uitgebrachte stukken van verschillende opnamesessies, zo ook van Turnaround. Twee stukken, en trouwens allebei composities van Mobley. In de bezetting hoort u Hank Mobley, tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Barry Harris, piano, Paul Chambers, bass en Billy Higgins, drums. Als eerste, Third Time Around. Een stuk dat qua structuur en vorm alweer meer in de sfeer zit van de middenjaren 60. Dat geldt ook voor de medium uptempo blues in driekwartsmaat, Hank's Waltz, met geweldige solo's van Hank Mobley, Freddie Hubbard en Barry Harris. De ritmesectie Chambers-Higgins was altijd een winning team. En tot besluit van deze uitzending nog een stuk van het album Roll Call, onder het leiderschap van Hank Mobley, uitgebracht op Blue Note. Hank Mobley tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Wynton Kelly piano, Paul Chambers op bas en Art Blakey op drums. U hoort The Breakdown. Een swingende blues waarin de heren bewijzen dat de blues niet zomaar even een bluesje spelen is. Freddie Hubbard en Hank Mobley, zij waren the real thing in hardbop.

U heeft geluisterd naar verschillende studio-opnamen uit 1960 en 1965 van Freddie Hubbard en Hank Mobley. Ze komen van de cd's Undercurrent, Straight No Filter en

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten, zoals er zijn Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard geeft namelijk een mooi contrast met het warme en bezielende spel van Mobley. In de komende twee uitzendingen is de keuze gevallen op vier verschillende opnamesessies. En de eerste opnamesessie is van 6 november 1960, afkomstig van het album Going Up en uitgebracht op het definitieve hardbop label Blue Note Records. Het is Freddie Hubbard's tweede album onder zijn eigen naam en hij was toen nog maar 22 jaar oud. In die bezetting hoort u Hubbard op trompet, Hank Mobley tenor sax, McCoy Tyner piano, Paul Chambers bas en Felicia Jones drums. En het eerste stuk is een compositie van Kenny Dorham. Het heeft de titel Asiatic Race. Drummer Felicia Jones zet een ijzersterk intro neer. Daarna wordt het thema spetterend ingezet en dan volgen geweldige soli van alle leden van de groep. En vervolgens hoort u, het volgende stuk dan, The Changing Scene. Dat is een compositie van Hank Mobley, geschreven in mineur en gespeeld

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname die de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca onder zijn eigen naam heeft gemaakt. In het laatste deel over deze bijzondere drummer gaan we luisteren naar zijn laatste opname onder eigen naam. Sinds het vorige album Turkish Women at the Bath uit 1967 heeft het namelijk 30 jaar geduurd voor hij weer een album opnam onder eigen naam. En na deze vorige plaat werden de optredens voor LaRocca steeds schaarser en hij weigerde mee te doen aan de opkomst van de fusion muziek eind jaren 60. Hij besloot dus gewoon om taxichauffeur te worden. Hij ging rechten studeren en hij werd advocaat. De oorzaak van zijn tegenzin was ook dat de opnamen uit 1967 later opnieuw werden uitgegeven, maar dan onder de naam van pianist Chick Corea, terwijl het composities en de band waren van LaRocca. Hij spande, hij was niet voor niks advocaat natuurlijk, een zaak aan tegen de platenmaatschappij en hij won die ook. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In de jaren 90 besloot hij terug te keren in de muziek en wel met een nieuwe groep, genaamd Swingtime. Hij maakte hiermee op 1 maart 1997 opname in de studio. En die opname die gaan we dus beluisteren. Uitgebracht op Blue Note label onder de naam, zoals ik zei, Swingtime. Naast drummer en leider Pete LaRocca hoort u Ricky Ford, tenorsax, Lance Bryan, sopraansax, Jimmy Owens, trompet, David Liebman, sopraansax, George Cables, piano en Santi De Briano, bas. En achtervolgens hoort u van David Liebman de ballad Tomorrow's Expectations, waarin Pete LaRocca opvalt, in zijn begeleiding met brushes. En daarna een swingende The Candyman van Leslie Bricusi en Anthony Newley.

U luistert naar het tweede deel van een tweeledige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakte hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman sopraansax, George Cables piano en Santi De Briano bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi De Briano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraansax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda Song, gespeeld in een wervelend uptempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete La Rocca, afkomstig van de CD Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. En dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete La Rocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins. En deze samenwerking duurde, met wat onderbrekingen, 2 jaar tot en met 1959. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakte die als sideman vele opnamen met onder andere Jackie McLean, Joe Henderson, Freddie Hubbard en Art Farmer. Ook maakte hij korte tijd deel uit van het eerste kwartet van John Coltrane. LaRocca was naast drummer ook een begaafd componist en uiteindelijk op Pete kreeg hij de kans om zijn eerste opname te maken onder zijn eigen naam. En die opname hoort u in deze uitzending met in de bezetting Joe Henderson tenorsax, Steve Coon piano en Steve Swallow bas. De opnamen komen van het album Basra, opgenomen op 19 mei 1965 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Het eerste stuk is een bekende compositie van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, getiteld Malagueña. Vanaf de eerste noot wordt er zeer intens gespeeld, met een geweldige Joe Henderson in topvorm, net als de leider trouwens, die flink wat olie op het vuur gooit. Vervolgens hoort u Candu, een blues van Pete LaRocca, funky en loose gespeeld. Ook het volgende stuk is van hem en heet Tears Come From Heaven. Een prachtige, simpele melodie over een gecompliceerde vorm. LaRocca slaat hier 2 schitterende melodische chorussen, begeleid door Steve Coon, die hem heel muzikaal aanvult.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Coon, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Coon. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Coon en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

U luistert naar het eerste deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. Wat betreft zijn drumspel waren mensen als Kenny Clarke en Philly Joe Jones van invloed, maar zijn spel ontwikkelde zich in een vrijere richting zonder de groove te verliezen. Zijn composities hebben een meer Midden-Oosterse sfeer en die sluit zich perfect aan bij zijn lossere manier van spelen. U hoort nu een aantal tracks van zijn tweede album onder zijn eigen naam. Alle composities zijn van Pete LaRocca en ze zijn geïnspireerd op diverse landen uit het Midden-Oosten en Turkije. In de bezetting hoort u John Gilmour tenorsax, Chick Corea piano, Walter Booker bass. Dit album is opgenomen op 25 mei 1967 voor Douglas. Uitgebracht onder de titel Turkish Women at the Bath. Het werd later heruitgegeven op onder meer Fresh Sound. Als eerste hoort u het titelstuk Turkish Women at the Bath. De Oosterse sfeer is duidelijk aanwezig met als hoogtepunt een vrije solo van de leider. Daarna Dancing Girl. Een soort Oosterse minimal music groove met een feature voor LaRocca die een uitgebreide solo over die groove speelt. Als laatste Love Planet, melodieus en swingend met als belangrijkste solist tenorsaxofonist John Gilmour.

U heeft geluisterd naar studio-opname uit 1965 en 1967 van Pete LaRocca. Ze komen van de Blue Note CD Basra en van de CD Turkish Women at the Bath op Fresh Sound. Over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Welkom bij de Concertzender. We gaan luisteren naar House of Hardbop. En vandaag het derde en laatste deel van een serietje gewijd aan tenorsaxofonist Doug Webb. Deze fantastische tenorsaxofonist woont in Los Angeles en werkte met legendarische grootheden als Freddie Hubbard, Horace Silver, Quincy Jones, Doug Severinsen en Bill Holman. In Nederland was hij nog vrij onbekend, maar dankzij pianist Rijn de Graaf kwam hij in 2015 naar ons land voor een uitgebreide tournee en dat deed hij met het Rijn de Graaf trio en alt-saxofoniste Tineke Posma. De concerten werden zeer goed door publiek en pers ontvangen. In 2018 was hij weer even in ons land om een altfluit en een basfluit op te halen bij de bekende fluitbouwster Eva Kingma. Nou, dat was meteen een goede reden voor Doug om een korte vakantie te houden. En in die vakantie deed hij nog een optreden met het trio van Rijn de Graaf in Den Haag. De maker van dit programma vatte het idee op om dan maar gelijk met bassist Marius Beets de studio in te gaan om samen met Doug Webb een cd op te nemen. Aldus geschiedde en in een paar uur tijd werd er een geïnspireerde opname gemaakt met standards, originals en eigen stukken van Doug Webb. In deze uitzending hoort u dus de opname die van dat album komen, Doug Webb in Holland, opgenomen op 20 november 2018 in Studio De Smederij in Zeist, uitgebracht op het Daybreak-label. In de bezetting hoort u Doug Webb tenor sax, Marius Beets bas en Erik Ineke drums. Het eerste nummer is van Doug Webb en is getiteld 254 West 82nd Street. De geest van John Coltrane waart hier duidelijk rond in zowel de tenorsolo als in de begeleiding. Vervolgens een eerbetoon aan Warren Marsh in de Lee Konitz compositie Subconscious Lee. Een mooie, melodische tenorsolo van Doug en een mooie bassolo van Marius Beets. Die geven dit stuk glans. Daarna hoort u uit het repertoire van het befaamde Clifford Brown Max Roach Quintet een exotische uitvoering van Delilah, een compositie van Victor Young. Direct gevolgd door een spetterende uitvoering van Invitation van Bronislaw Kaper.

In deze aflevering van House of Hardbop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Doug Webb. Hij heeft aan de westkust van de Verenigde Staten een grote naam opgebouwd, zowel in de film als in tv-studio's, maar ook in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde die met bands van Freddie Hubbard en Horace Silver en speelde die regelmatig in de orkesten van Doug Severinsen, Quincy Jones en Bill Holman. In 2018 was hij in Nederland voor een korte vakantie en naast een optreden in Den Haag met het trio van pianist Rijn de Graaf maakte die van de gelegenheid gebruik om een opname te maken in Studio de Smederij in Zeist. Hij deed dat samen met bassist Marius Beets en Erik Ineke aan de drums. Deze opnames zijn in 2019 uitgebracht op Daybreak en de titel Dark Web in Holland. Van dit album hoort u meerdere tracks. Alexkiko is een funky boogaloo van Doug Webb, opgedragen aan zijn vrouw Alex. Daarna Charlie Parker's Ornithology, een stuk gebaseerd op de akkoorden van de aloude standaard How High the Moon. Het thema wordt gespeeld door de tenorsax en bas, waarna er een mooie solo volgt van Doug, waarin nog een bekend citaat van Parker voorbij komt en ook bassist Marius Beets overtuigt met een zeer fraaie bassolo. Vervolgens van Tommy Wolfe de fraaie ballad Spring Can Really Hang You Up The Most. Mooi gespeeld door Doug Webb en met een prachtige en duidelijke basbegeleiding van Marius Beets. These Things is een verwijzing naar het akkoordenschema van Jerome Kern's All the Things You Are. Gespeeld in medium up tempo met zeer geïnspireerde solo's van alle leden van het trio.

deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Op 20 november maakte die in Nederland opname in Studio de Smederij in Zeist. Samen met bassist Marius Beets en Erik Ineke werd er in 3,5 uur tijd een mooie cd opgenomen. Naast de vele opnamen die Webb heeft gemaakt in verschillende bezettingen, was dit zijn eerste cd in trio-bezetting. En dat is dus alleen hier met bas en drums. Dat betekende meer vrijheid in zijn spel en meer interactie met de andere muzici. De opnamen in deze uitzending komen van dit album, dat in 2019 is verschenen op Daybreak, onder de titel Doug Webb in Holland. Er worden nog twee stukken, met als eerste een compositie van Cole Porter, Get Out of Town, gevolgd door Lunar Eclipse van Doug Webb, dat is gebaseerd op het schema van de jazz standard Solar. In dit laatste stuk speelt Doug een verrassende solo, gevolgd door een bas- en drumduet van Marius en Erik Ineke. Dit is tevens een mooi einde aan een relaxte en swingende cd-sessie. Als extraatje hoort u nog van Fats Waller de Jitterbug Waltz met Doug Webb op sopraansax. Opgenomen in 2014 samen met pianist Alan Broadbent, bassist Peter Smith en drummer Paul Krybich. Het komt van het album The Doug Webb Quartet Sets the Standard. Het is uitgebracht op het VSOP-label.

U heeft geluisterd naar studioopname uit 2018 en ook nog een kort uit 2014 van Dark Web, afkomstig van de cd Dark Web in Holland, de Dark Web Trio op het Daybreak label en van de cd The Dark Web Quartet Sets the Standard op het VSOP

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse tenorsaxofonist Dark Webb. Deze geweldenaar en ook connoisseur van diverse rietinstrumenten is geboren in 1960 in Chicago en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Californië. Hij is een veelgevraagd muzikus in de Los Angeles studio scene als solist en in de saxofoonsectie van verschillende orkesten. Maar zijn grote liefde die gaat uit naar de jazz en hij heeft daarin ook een grote reputatie opgebouwd aan de Amerikaanse westkust. Duck heeft veel albums opgenomen voor Posse Tone Label en wel in verschillende bezettingen. In de vorige uitzending hoorde u kwartetopname en vandaag hoort u hem in quintetbezetting. Het zijn studioopnamen die gemaakt zijn op 16 augustus 2016 in Pasadena in Californië. En deze opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en ook uitgebracht op het Posse Tone Label. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenorsax, Michael Dees op trombone, Mitchell Foreman op piano, Chris Colangelo op bas en Roy McCurdy op drums. Het eerste stuk is van Doug Webb en het heeft de titel Last Train to Georgia. Een swingende opener en die is gebaseerd op de bekende standard Sweet Georgia Brown. Maar met, wat de akkoorden betreft, een duidelijke hint naar John Coltrane. Als tweede hoort u van Lenny Morgan, Friends Again. En dat is gebaseerd op akkoorden van ook weer een bekende standaard met de titel Just Friends. Het is wat gehaast gespeeld, maar de virtuositeit van de heren ligt er niet om. En vervolgens horen we een medium swinger van Hank Mobley, High Groove, Low Feedback. Met swingende en relaxte solos van Doug, trombonist Michael Dees, en de legendarische drummer Roy McCurdy, bekend door zijn samenwerking met Cannibal Adderley en zangeres Nancy Wilson. En vervolgens Surfing the Web met uitstekende solo's van de leider, trombonist Michael Dees en drummer Roy McCurdy.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. We gaan verder met nummers van het album Back East. Naast Webb op tenorsax hoort u Peter Zack op piano, Ben Woof bas en Rudy Royston op drums. Als eerste een vrij onbekende compositie van Antonio Carlos Jobim, getiteld Viva Sonando. Wat direct opvalt is de prachtige, warme en volle sound van Webb en de mooie melodische lijnen. Het volgende stuk, Dreamsville, is geschreven door de bekende componist Henry Mancini. Het wordt in een geraffineerd arrangement gespeeld in medium tempo. Vervolgens hoort u het modale stuk Stanley van Doug Webb. Er komt een prachtige tenorsolo, volkomen in de train-traditie, gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo, en de talentvolle drummer Roy Royston laat hier duidelijk horen hoe goed hij thuis is in deze stijl. Het laatste stuk, Down East, is van pianist Peter Zack. Een spetterende driekwartsmaat waarin muzikaal van alles gebeurt.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Posttone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Peter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Peter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz-productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker alt-sax, Hank Jones piano, Ray Brown bass en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op alt-sax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In ons programma House of Hardbop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane,

Bruce Sax, Cannibal Adderley, alt sax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren, want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zou blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

0: Take two, so.
1: Wait a minute, Irvin. Wait.
0: Okay.
2: Hey, when you raise up off this tube, man, you get... Oh, yeah. You know, your floor squeaks, you know. You know what I mean? Can you hear me?
0: Yeah.
2: Let's go.
0: Here we go. Take two.
3: U luistert naar het derde en laatste deel van een serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Hij overleed onlangs op 91-jarige leeftijd. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze uitzending opname van het Miles Davis Sextet uit 1959 en wel het beroemde album Kind of Blue, opgenomen 2 maart en 22 april in de Columbia Studio in New York en uitgebracht op het Columbia label. Met dit album gaf Miles de muziek een modale impuls die ook een tijdloze sfeer uitstraalde. Het klinkt allemaal heel ontspannen en het dringt niet op en je kan het album onder alle omstandigheden opzetten. Dat zijn hoogstwaarschijnlijk de redenen van het wereldwijde succes. Met daarnaast ook nog eens een topbezetting met Miles Davis, trompet, John Coltrane, de noorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly, piano, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Hoorde u in het vorige blok de eerste take van Flamenco Sketches, dan kunt u nu luisteren naar de zesde take die uiteindelijk de definitieve versie werd. Het laatste stuk werd All Blues, dat begint met bekende vamp van piano, bas en drums in 6/8 maat, alvorens het thema begint. Jimmy Cobb speelt hier weer met brushes, maar als Miles Davis zijn trompetsolo begint, schakelt hij over op sticks en het ritme danst en swingt. Dan volgt Cannonball Adderley met een bluesy alt-solo, gevolgd door Coltrane met zijn Sheets of Sound. Bill Evans levert een prachtige lock-handed piano-solo af. En dan volgt het thema weer en een vamp waarover Miles nog even kort soleert. En zoals Jimmy Cobb het samenvatte, viva Miles Davis, viva Kind of Blue. I'm very proud to be a part of it.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, de Complete Columbia Recordings, de periode 1955-1961. Het uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de drummer Jimmy Cobb. Hij leefde van 1929 tot 2020. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Zijn vijfjarige verbintenis aan het beroemde Miles Davis Sextet heeft hem een internationale reputatie gegeven. Met zijn enorme gevoel voor swing en een perfecte cymbal timing gaf hij deze groep de perfecte drive. Geen technische hoogstandjes, maar altijd betrouwbaar en in dienst van de muziek. U hoort in deze uitzending dan ook uitsluitend de opname die deze drummer heeft gemaakt met dit sextet. 3 juli 1958 gaf de groep een concert op het befaamde Newport Jazz Festival. In de bezetting hoort u Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Julian Cannibal Adderley op altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabas en Jimmy Cobb op drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Miles at Newport 1958, uitgebracht op Columbia. Als eerste Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. Het stuk wordt ingezet in uptempo met enkele felle fills van Jimmy Cobb en tenorsaxofonist John Coltrane gaat direct van start met een adembenemende solo, daarbij furieus achter de broek gezeten door de drummer. Vervolgens hoort u de standaard Bye Bye Blackbird in een medium uptempo en het ritmeduo Chambers en Cobb swingt hier zo geweldig dat het ritme als het ware danst. Miles speelt hier in een prachtige trompetsolo, gevolgd door een wederom zeer inventieve solo van John Coltrane. Pianist Bill Evans laat hier horen hoe hard hij kan swingen. Tot slot de theme van Miles Davis, en dat is eigenlijk een feature voor Jimmy Cobb die hier alles uit de kast haalt, vet en gewaagd.

In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. In het voorjaar van 1958 kreeg Cobb een telefoontje van Miles Davis om 6:30 s'avonds of hij direct naar Boston zou kunnen komen om drummer Philly Joe Jones te vervangen, die weer eens niet kwam opdagen. Philly Joe werd ontslagen, Jimmy Cobb werd diens opvolger in het Miles Davis Sextet. De opname van deze groep hoort u in deze en komende uitzendingen. Op 26 mei 1958 werden opnamen gemaakt in de Columbia Studio in New York. Deze zijn uitgebracht op het Columbia label onder de titel Miles Davis 58 Sessions. De bezetting van deze groep bestond uit een aantal muzici die een paar jaar later allemaal hun eigen groep zouden gaan leiden en daarmee van grote invloed zouden zijn voor de ontwikkeling van de jazz. Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Achtereenvolgens hoort u de bekende standard Stella by Starlight, geschreven door Victor Young, gespeeld in een zeer relaxed tempo. Als afsluiting van deze sessie een enorm swingende uitvoering van Cole Porter's Love for Sale. Alle solisten zijn hier in zeer goede vorm, maar de solo van Cannonball Adderley is een hoogtepunt. Jimmy Cobb is dan wel niet zo flamboyant als zijn voorganger, maar zijn swing is licht en rotsvast en perfect voor deze samenstelling.

U luistert bij de Concertzender naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb, die onlangs op 91-jarige leeftijd overleed. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie opname van het Miles Davis Sextet. Op 3 juli 1958 gaf deze groep een zeer energiek concert op het Newport Jazz Festival in Newport, Rhode Island. Het concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles at Newport 1958. De band vertrok ruimschoots op tijd uit New York, maar door het drukke verkeer kwamen ze vlak voor hun optreden aan op het festivalterrein in Newport. Ze moesten gelijk het toneel op. Jimmy Cobb had amper de tijd om de drumset die er stond aan te passen, of Miles Davis gaf het tempo aan, waarna de energie er direct van afspatte. De bezetting: Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas, Jimmy Cobb drums. Na de introductie van Wills Conifer opent de band met een spetterende uitvoering van Charlie Parker's A Liu Cha. Miles Davis neemt de eerste solo en wordt forst achter zijn broek gezeten door de drummer, gevolgd door John Coltrane met zijn Sheets of Sound. En Cannibal Adderley met een solo die er mag wezen. Het tweede stuk is de blues Straight No Chaser van Thelonious Monk. Een perfect tempo voor dit stuk, met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. Dus hier duidelijk te horen en te voelen wat voor goed ritmetandem Paul Chambers en Jimmy Cobb vormden. Friend Dance besluit deze uitzending met een tenorsolo van John Coltrane, waarvan je je afvraagt waar dat allemaal vandaan komt. En de two-beat feel van Paul Chambers is een schoolvoorbeeld voor alle aankomende bassisten.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio. En ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardle Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop-drummer Louis Hayes. Vanaf 1959 is Louis Hayes de vaste drummer van het beroemde quintet van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Dit quintet werd in 1962 uitgebreid tot een sextet door toevoeging van tenorsaxofonist, fluitist en hoboïst Yusuf Lateef, die de groep een nog bredere sound gaf. Yusuf Lateef werd geboren in Detroit en was ook een oude bekende van Hayes, die in zijn jonge jaren in Detroit al veel met Lateef had samengespeeld. Pianist Victor Feldman had inmiddels de groep verlaten. Zijn plaats werd ingenomen door iemand die later grote bekendheid zou krijgen in de ontwikkeling van de fusion muziek, de uit Oostenrijk afkomstige pianist Joe Zawinul. De opnamen die u in dit derde blok te horen krijgt zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York. Ook uitgebracht op het Riverside label. Het betreft live opnamen die zijn gemaakt in de Village Vanguard 12 en 14 januari 1962. In de line-up Cannonball Adderley, alt-sax, Ned Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, fluit en hobo, Joe Zawinul, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste stuk hoort u Gemini, een compositie van Jimmy Heath. Cannonball Adderley speelt als eerste solist weer een fantastische solo, gevolgd door prachtige solos van Ned Adderley en een ruig spelende Yusuf Lateef op tenorsax. Na het special chorus volgt een zeer swingende piano-solo van Joe Zawinul. Vervolgens een kokende versie van Yusuf Lateef's compositie Planet Earth. Alle solisten zijn hier enorm op dreef. De ritmesectie van Sam Jones en Louis Hayes begeleidt hier met een onafvolgbare swing. Het laatste stuk, Scotch and Water, is een groove.

0: and water.
1: In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Quintet at the Lighthouse op het Riverside label. Daarna opname uit 1962, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Sextet in New York, ook op het Riverside label. House of Hardbop, hier bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.
2: Samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over de drummer Louis Hayes. Louis Sedale Hayes werd geboren op 31 mei 1937 in Detroit. Zijn vader werkte, hoe kan het anders, in de auto-industrie en was een amateur drummer en pianist. Hij gaf Louis zijn eerste drumset toen hij 10 jaar oud was. Zijn neef Clarence Stamp, die ook drummer was, ontdekte het talent bij de jonge drummer en gaf hem zijn eerste lessen. Zijn invloeden waren Charlie Parker, Kenny Clarke, Max Roach en Philly Joe Jones. Vanaf zijn 18e begon hij al te spelen met belangrijke mensen uit de Detroit jazz scene, zoals tenorsaxofonist Yusuf Lateef. Op zijn 19e kreeg hij de aanbieding om bij het beroemde Horace Silver Quintet te komen spelen. Dat was in 1956. 3 jaar later, in 1959, verliet hij de groep en werd hij de vaste drummer van het nieuwe quintet van Julian Cannonball Adderley. Samen met diens bassist Sam Jones vormde die een legendarische ritmesectie. Het was in het begin van deze periode dat Hayes de kans kreeg om zijn eerste album te maken onder eigen naam. U hoort hem in deze uitzending. Opgenomen op 26 april 1960 hoort u in de bezetting Nat Adderley op cornet, Yusuf Lateef op tenorsax, Barry Harrison piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De opnames zijn afkomstig van het album Louis Hayes en zijn uitgebracht op VJ Records. U hoort achterin volgens 3 stukken. Hazing van Yusuf Lateef, Rip the Boom van Cannonball Adderley en Thief van Sammy Red Kiner. Het spettert en swingt vanaf de eerste noot en let vooral op de drive en de superheldere frasering van de leider.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de bekende hardbop-drummer Louis Hayes. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannonball Adderley Quintet. In die periode kreeg Hayes van producer Sid McCoy de kans om zijn eerste album onder eigen naam te maken. Het werd opgenomen op 26 april 1960 in de Bell Sound Studios in New York. Ze werden uitgebracht op VJ Records onder de naam Louis Hayes. Dus dat is dit jaar 60 jaar geleden. U hoort nog drie stukken met de volgende bezetting. Nat Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Barry Harris piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. We beginnen met een prachtige ballad, I Need You, van pianist Barry Harris, met mooie solo's van Yusuf Lateef en de componist zelf, die in zijn piano-intro nog een knipoog geeft naar Thelonious Monk. Vervolgens weer een stuk van de hand van Barry Harris, Backyard, en gebaseerd op het akkoordenschema van George Gershwin's Embraceable You. Dit alles heel relaxed uitgevoerd in een heerlijk swingend medium tempo. Dan hoort u nog een stuk van Nat Adderley, Sassy Ann. Dit wordt super swingend gespeeld met drie zeer melodische drumchorussen van de leider. Een zeer geslaagd albumdebuut onder eigen naam.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Keepnews en uitgebracht op zijn Riverside-label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op altsax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacka Wow van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes. En die kwamen van de cd Louis Hayes op het VJ-label. En een live opname uit 1960 afkomstig van de cd Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse op Riverside. Dit uur werd voor de concertzender François van der Linden.

beluistert naar de Concertzender, u luistert naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Op 25 december 1941 werd hij in New York geboren. Hij mag zonder twijfel gerekend worden tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Zijn spel is diep geworteld in de blues en hij voelt zich zowel thuis in de hardbop als in de funky rhythm and blues. Die laatste vooral met de Brecker Brothers en Dr. John. Maar in deze uitzending hoort u live radioopname in het hardbop-idioom en wel met het Nederlandse trio van pianist Rijn de Graaf, met als extra gast een uitmuntende andere baritonsaxofonist, ook uit New York afkomstig, Nick Bignola. De opnamen zijn gemaakt voor het programma Tros Session op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café. Ze werden uitgebracht op Timeless onder de titel Bariton Explosion. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, baritonsax, Nick Bignola, baritonsax, Rijn de Graaf, piano, Koos Serierse, bas en Erik Ineke, drums. Het openingstuk die avond was het bekende Softly as in a Morning Sunrise van Sigmund Romberg. Na het piano-intro begint Bignola met het thema en daarna speelt Ronnie Cuber de eerste solo en die is fenomenaal, met een enorme emotioneel geladenheid en sublieme frasering en timing. Daarna volgen Nick Bignola en pianist Rijn de Graaf met zeer geïnspireerde solo's. Vervolgens hoort u Juan Tizel's Caravan, gespeeld in uptempo. Ronnie Cuber zet het tempo moddervet neer en na het thema, afwisselend gespeeld door beide saxofonisten, is de eerste solo voor Nick Bignola en die mag er zijn. Harmonisch en ritmisch, gevolgd door een zeer swingende pianosolo van Rijn de Graaf. Ronnie Cuber was die avond in absolute topvorm en zijn solo was vlijmscherp.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Deze geweldige baritonsaxofonist maakte in 1979 opname met een all-star quintet van pianist Rijn de Graaf, die hem had horen spelen in New York en zeer onder de indruk was van diens spel. Opnamen zijn gemaakt op 6 februari 1979 in de Sound Ideas Studio in New York. De titel van het album is dan ook heel toepasselijk, New York Jazz, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting kan met recht een all-star formatie worden genoemd, met Ronnie Cuber, bariton sax, Tom Harrell, trompet en bugel, Rijn de Graaf, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. Achtereenvolgens hoort u Whale, een compositie van pianist Bud Powell, gevolgd door het bekende Solar van Miles Davis. Whale wordt gespeeld in een razendsnel tempo, zoals alleen de echte bebobbers dit kunnen spelen. Vandaag de dag hoor je het helaas nog maar zelden. Ronnie Cuber speelt hier 2 chorussen en die zijn zonder meer fenomenaal. Ook de solos van Tom Harrell en Rijn de Graaf liggen er niet om. De ritmesectie is gewoon state of the art. In Solar, gespeeld in een medium uptempo, horen we alle solisten in topvorm. En let u vooral op de interactie tussen pianist Rijn de Graaf en drummer Louis Hayes.

U luistert naar het eerste deel van een tweeluik met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. In deze uitzending opnamen die zijn gemaakt op 6 februari 1979 in New York van een all-star bezetting onder leiding van pianist Rijn de Graaf. Met daarnaast baritonsaxofonist Ronnie Cuber en verder Tom Harrell, Sam Jones en Louis Hayes. Het album werd uitgebracht op het Timeless label onder de titel New York Jazz. Een topbezetting met het legendarische ritmeteam van het Cannonball Adderley Quintet en Oscar Peterson Trio. U hoort nog twee stukken van dit album met als eerste stuk van Rijn de Graaf getiteld 81st and First. Gebaseerd op de akkoorden van Cherokee. Wederom in een razendsnel tempo met als eerste solist Ronnie Cuber die een onvoorstelbaar goede solo speelt. Ook pianist Rijn de Graaf laat horen hoe geweldig hij de bebop-traditie beheerst. Als laatste van deze sessie hoort u de Charlie Parker Blues O Previve. Tom Harrell opent met een geweldige solo, waarna Ronnie Cuber er nog een schepje bovenop doet. En tot besluit van de uitzending nog drie stukken van het album Infra-Ray, dat Ronnie Cuber opnam 11 mei 2009 in studio De Smederij in Zeist voor het Mac Center label. Met Peter Beets, piano, Marius Beets, bas en uw programmamaker, Erik Ineke, op drums. Als eerste hoort u het titelstuk Infra-Ray van Hank Mobley. Weer is de saxofonist hier in topvorm en ook Peter Beets laat hier horen op wat voor hoog niveau zijn spel staat. Als tweede stuk een ballad en wel het prachtig gespeelde Loverman. Tot slot gevolgd door een compositie van Ron Cuber getiteld Cubism in een Latin feel met een geweldige funky solo van Cuber en een mooie bassolo van Marius Beets.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1979 van Ronnie Cuber, afkomstig van de cd New York Jazz van het Rijn de Graaf Quintet op het Timeless label, en studioopname uit 2009, afkomstig van de cd Infraray van Ronnie Cuber meets de Bates Brothers, featuring Peter Bates en Erik Ineke op het Maxenter label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. U kunt gaan luisteren naar het derde en laatste deel in de serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Geboren in 1928, overleden in 2008. In 1973 vestigde Griffin zich met een Nederlandse vrouw in Bergambacht in de buurt van Rotterdam. Hij liet zich steeds vaker begeleiden door Nederlandse ritmesecties, waaronder het trio van pianist Rijn de Graaf. En met hem had hij een speciale band sinds de jaren 70. En tot enkele jaren voor zijn overlijden trad Griffin dan ook regelmatig op in zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze optredens werden er vaak opnamen gemaakt en straks hoort u vier stukken van een registratie van een concert in het Bimhuis in Amsterdam dat werd gegeven op 14 september 1990. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen bas en Erik Ineke drums. Het eerste stuk is Cole Porter's Just One of Those Things. Het is een kokend uptempo. Het was een opening van de avond in een uitverkocht Bimhuis en het swingde vanaf de eerste noot. Griffin speelt hier meteen een solo met zoveel overtuiging dat Rijn de Graaf er nog een schepje bovenop deed en een geweldige pianosolo afleverde. En daarna 8 om 8 met de drums, waar gewaardheden niet werden geschuwd, maar iedereen zette zijn oren open en toen kwam dus alles goed. Voor een solist als Griffin is zo'n ingespeelde ritmesectie een belangrijke en aangename bijkomstigheid.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. Na zijn vertrek uit Amerika in 1963 vestigde hij zich in Parijs, waar hij al vrij snel optrad in beroemde clubs als The Blue Note, Jazzland en Le Chat qui Pêche. En in 1964 werd Griffin gevraagd om een album op te nemen met drummer Kenny Clark, bassist Jimmy Woods en de Belgische pianist, componist en arrangeur Francis Bolland. Dit album, getiteld Night Lady, werd op 13 februari 1964 opgenomen in de studio in Keulen en uitgebracht op het Philips-label. Johnny Griffin is in topvorm en waarschijnlijk zal het geavanceerde arrangeurs-pianospel van Bolland en het superswingende ritme-tandem hier zeker aan hebben bijgedragen. Nog drie stukken met als eerste Night Lady van Francis Bolland, een snelle 6/8 maat en ook het titelstuk van het album. De leider speelt hier met heel veel bezieling en ook Jimmy Woods speelt hier een uitstekende bassolo. Vervolgens de wat minder bekende maar prachtige ballad Little Man, You've Had a Busy Day, uitgevoerd in een walking tempo. Tot slot Jerome Kern's All the Things You Are. 8 maten drums vooraf en daarna gaat het los. Een sprankelende versie met een geweldige tenorsolo van Griffin. Let u vooral ook op het enorm swingende en stimulerende spel van drummer Kenny Clark. Johnny Griffin zei ooit over hem: Cluke has impeccable time. 4 jaar na deze opname kreeg Johnny Griffin de aanbieding op de vaste tenorsaxofonist te worden in de befaamde Kenny Clark Francis Bolland Big Band. Een aanbod dat hij maar al te graag accepteerde. In zijn biografie zegt hij erover: Working with that band is one of my happiest musical memories.

0: U heeft geluisterd naar studioopname uit 1958 van het album Way Out van het Johnny Griffin Quartet op het Riverside label. En studioopname uit 1964 van het album Night Lady door het Johnny Griffin Quartet op het Philips label. Dit uur House of Hardbop werd
1: François van der Linden.

Beste luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin. Hij leefde van 1928 tot 2008. En in deze drie uitzendingen gaat het om vier kwartetopnamen. Daarvan is de laatste opgenomen in Nederland. Griffin, geboren in Chicago, behoort zeer zeker tot een van de allerbelangrijkste hard bop tenorsaxofonisten. Hij heeft een grote staat van dienst en zijn spel komt regelrecht uit de traditie van Coleman Hawkins, Don Byas en Charlie Parker. Hij behoort tot de grote, zogenaamde Chicago-tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit eerste deel hoort u opnamen die van twee verschillende albums komen en als eerste is dat Introducing Johnny Griffin. Opgenomen op 17 april 1956 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, de toen 25-jarige Wynton Kelly op piano en twee veteranen, Curly Russell op bas en Max Roach op drums. We beginnen met een razendsnelle compositie van Johnny Griffin zelf, getiteld Mildew. Drummer Max Roach speelt het intro en laat de leider meteen een geweldige solo horen. En u zult merken dat muzikaliteit en virtuositeit perfect samengaan. Daarna in een swingend medium tempo Chicago Calling. Ook een eigen compositie met een bezielende tenorsolo van Griffin. En meteen daarna een sprankelende pianosolo van Wynton Kelly. We gaan verder dan met de ballad These Foolish Things. En de saxofonist laat horen dat hij ook op een prachtige manier een ballad kan vertolken. Het laatste stuk is de niet zo bekende standaard The Boy Next Door. En hierin, naast het formidabele spel van de leider, een mooie pianosolo van Wynton Kelly.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. John Arnold Griffin III kreeg zijn muzikale opleiding op de Chicago's DuSable High School, waar Captain Walter Dyett de directeur was. En onder zijn leiding leerde Griffin klarinet, hobo en altsaxofoon spelen. Hij speelde al op jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton en in de rhythm and blues bands van trompetist Joe Morris, waar hij ook drummer Philly Joe Jones ontmoette. Deze zou altijd zijn favoriete drummer blijven. Met deze drummer nam hij in februari 1958 het album Way Out op voor Riverside. U krijgt drie stukken uit deze opnamesessie te horen, met in de bezetting Johnny Griffin tenor sax, Kenny Drew piano, Wilbur Ware bas en Philly Joe Jones op drums. We beginnen met een blues van Richard Evans onder de titel Where's Your Overcoat Boy? Wilbur Ware neemt de eerste solo waarin piano drums volgen. Griffin zelf is nu niet de eerste solist, maar de laatste. Van de hand van Jody Christian is het swingende Hot Sausage. De leider zelf speelt hier een formidabele solo en de drums van Philly Joe Jones klinken moddervet. Philly Joe Jones is duidelijk de perfecte drummer voor Griffin. Hij stimuleert zonder in de weg te zitten en heeft zijn oren wagenwijd open.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1956 van het Johnny Griffin Quartet. U hoorde Introducing Johnny Griffin op Blue Note en Way Out op Riverside. Erik Ineke.

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Mount Morris geboren en in Los Angeles wonende meesterdrummer startte in de jaren 90 een modern hardbop quintet waarvoor hij diverse stukken schreef. Op 17 en 18 augustus 2006 nam deze groep zijn derde cd op onder de titel Native Land, uitgebracht op het Compass label. Van dit album krijgt u drie stukken te horen, alle van de hand van Joe LaBarbera. De bezetting: Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor, sopraan sax en piccolo, Alan Pasqua, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums en percussie en tenslotte Aaron Sarfati, percussie. Als eerste een prachtige ballad getiteld Longing, waarbij trompetist Clay Jenkins schittert in de hoofdrol. Daarnaast nog een mooie solo van pianist Alan Pasqua. Vervolgens in vijfkwartsmaat het enigszins mystiek aandoende Desert Calm met Bob Shepard op sopraansax en dan door de leider met mallets gespeelde drumsolo. Daarna volgt Joe LaBarbera's ode aan drummer Shelly Manne. Het is een compleet solostuk voor Joe zelf en met de veelzeggende titel Manne Rhythms. Hierin laat hij horen hoe melodisch een drumstel kan klinken. Het geheel bestaat uit een thema, dan volgen er drie solo-gedeeltes, met in het tweede deel nog als extra toevoeging percussionist Aaron Sarfati, met tot slot weer het thema. Een prachtig eerbetoon aan de pionier van het melodische drummen, namelijk Shelly Manne.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. De opnamen in het tweede blok zijn afkomstig van het tot op heden laatste album van dit geweldige quintet. En zijn opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012. Het album heet Silver Streams en is uitgebracht op het Jazz Compass label. Pianist Bill Cunliffe is op deze opname weer terug in de groep. Hij was in het verleden onder andere pianist en arrangeur voor de Buddy Rich Big Band, won in 1989 het Thelonious Monk Concours, werkte met Frank Sinatra en won vele prijzen en onderscheidingen voor zijn composities. Trompetist Clay Jenkins speelde bij de orkesten van Stan Kenton, Harry James en de Clayton Hamilton Big Band. Hij is verder te horen op opnames met Mel Jackson, Ray Brown en is ook leraar aan de Eastman School of Music in Rochester. Tenor- en sopraansaxofonist Bob Shepard is een veelgevraagd studiomusicus en speelt met onder andere Freddie Hubbard, Chick Corea, Randy en Michael Brecker. Bassist Tom Warrington is een van de meest gevraagde bassisten in Los Angeles. Speelt met grootheden als Stan Getz, David Liebman, Hank Jones, Danny Zeitling en ook Peggy Lee. Het eerste stuk is van Bill Cunliffe, getiteld Affluencia. Het wordt in 6/8 maat gespeeld en heeft een modale, moderne hard bop feel. Vervolgens Monkey Tree, geschreven door Joe LaBarbera. Een catchy stuk in 7/4 maat met een geraffineerde solo van de leider zelf. Daarna volgt Jade Visions van de legendarische bassist Scott LaFaro. En wel zeer bijzondere en unieke uitvoering in quintetbezetting. En indirect ook een eerbetoon aan Bill Evans, in wiens laatste trio Joe de drummer was.

We luisteren naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbera waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams van het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furoren als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider LaBarbera, trompetist Clay Jenkins, mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.